0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik hem wijzen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Heeft ook het zal in die moeilijkheid komen.
0: Hoe is het om mij dan?
1: Nou.
0: Ja.